0: Yes, this is ook goed. Het ook kan nog buit naar Suswar. Het is ook een punt. Ik is wel een festival dat toch tussen zo. Ik zie een soort ongezien daarop. Het is oktober, aapen, niet drie en niet. Het is bijzonder uit de senepoch. Het is een goed gedekon aan de arme sekund. Het wordt tot nu tijd. Het is in nu nu tijd. Noem nog aan de kopen. Het wordt eerst dit september. Het is oktober. Het is ik is wel een festival. No ni na sa vaat kan nog zo niet begataar als het tot eenmaal lessa gaat. Dus zo is het me goed. Appisin na zeg, appipakka. Naar je punga aam akkoord. Koorkoord festival dat toen nu in de zomer zo zie. Ossu maslu daag in het zijn rat dus samen daar. Dus lieni, dus akkissa goed. Utakkissa, ayungikissa. Ook aan naar je naar woed. Ciao.
1: Dus aan naar pet. Nanok FM.
2: Nanok FM 100 MHz.